Hokenga mahara, ke taku tamari ki tanga, karekau o te riki, te mari. A muri kura papareti, hui mai te kahui, ki te tongo o te rā, papareti.

Maar die ding nie. Want ook hoor hoe hy my jonge aartie toe van het. Te vakka ek jou toe nie, nu my te tien oma na hala tot en afaka nu i papa. Te neem te my hier toe nie. Kia koga, kia koto. Want hy my raak te vakka na hou. Kia koto. Want hy my raak te tangi. Kia koga. Want hy my raak te mihi. Kia koga. Na reira. Kei o ku wariki e noho ana ki runga rā. Ki a tāna. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.